0: temperatuur blijft rond 18 graden. Het is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het zuidwesten. Dat blijft de komende periode het algemene weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Een man is zaterdagavond overleden bij een politieaanhouding op de Vaarnekamp in Rotterdam-Zuid. Agenten hielden hem aan na een melding over een gestolen fatbike. Hij kon geen identiteitsbewijs tonen en werd onwel. Reanimatie mocht niet baten. De Rijksrecherche onderzoekt de toedracht. 13 mensen die zijn getroffen door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. Nog zeker 5 mensen reizen zondag terug. 11 gewonden liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. De Franse autoriteiten zien vooralsnog geen aanwijzingen voor opzet bij de ontsporing van een trein tussen Rouen en Caen. Bij het ongeluk raakten vrijdag 44 mensen gewond. Een stuk spoorstaaf lag op een rail. Een 18-jarige vrouw ligt nog in het ziekenhuis, maar is niet langer in levensgevaar. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in meerdere Duitse steden gedemonstreerd tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf liepen ongeveer 20.000 mensen mee en in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten. Nu nog het weer. Plaatselijk valt nu wat neerslag. De komende uren blijft er kans op neerslag. De lucht is overwegend bewolkt en er waait een matige zuidwestenwind. De temperatuur blijft rond de 18 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Een man is zaterdagavond overleden bij een politieaanhouding op de Vaarnekamp in Rotterdam-Zuid. Agenten hielden hem aan na een melding over een gestolen fatbike. Hij kon geen identiteitsbewijs tonen en werd onwel. Reanimatie mocht niet baten. De Rijksrecherche onderzoekt de toedracht. 13 mensen die zijn getroffen door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. Nog zeker 5 mensen reizen zondag terug. 11 gewonden liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. De Franse autoriteiten zien vooralsnog geen aanwijzingen voor opzet bij de ontsporing van een trein tussen Rouen en Caen. Bij het ongeluk raakten vrijdag 44 mensen gewond. Een stuk spoorstaaf lag op een rail. Een 18-jarige vrouw ligt nog in het ziekenhuis, maar is niet langer in levensgevaar. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in meerdere Duitse steden gedemonstreerd tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf liepen ongeveer 20.000 mensen mee en in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten. Nu nog het weer. Plaatselijk valt nu wat neerslag. De komende uren blijft er kans op neerslag. De lucht is overwegend bewolkt en er waait een matige zuidwestenwind. De temperatuur blijft rond de 18 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Een man is zaterdagavond overleden bij een politieaanhouding op de Vaarnekamp in Rotterdam-Zuid. Agenten hielden hem aan na een melding over een gestolen fatbike. Hij kon geen identiteitsbewijs tonen en werd onwel. Reanimatie mocht niet baten. De Rijksrecherche onderzoekt de toedracht. 13 mensen die zijn getroffen door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. Nog zeker 5 mensen reizen zondag terug. 11 gewonden liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. De Franse autoriteiten zien vooralsnog geen aanwijzingen voor opzet bij de ontsporing van een trein tussen Rouen en Caen. Bij het ongeluk raakten vrijdag 44 mensen gewond. Een stuk spoorstaaf lag op een rail. Een 18-jarige vrouw ligt nog in het ziekenhuis, maar is niet langer in levensgevaar. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in meerdere Duitse steden gedemonstreerd tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf liepen ongeveer 20.000 mensen mee en in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten. Nu nog het weer. Plaatselijk valt nu wat neerslag. De komende uren blijft er kans op neerslag. De lucht is overwegend bewolkt en er waait een matige zuidwestenwind. De temperatuur blijft rond de 18 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Een man is zaterdagavond overleden bij een politieaanhouding op de Vaarnekamp in Rotterdam-Zuid. Agenten hielden hem aan na een melding over een gestolen fatbike. Hij kon geen identiteitsbewijs tonen en werd onwel. Reanimatie mocht niet baten. De Rijksrecherche onderzoekt de toedracht. 13 mensen die zijn getroffen door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. Nog zeker 5 mensen reizen zondag terug. 11 gewonden liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. De Franse autoriteiten zien vooralsnog geen aanwijzingen voor opzet bij de ontsporing van een trein tussen Rouen en Caen. Bij het ongeluk raakten vrijdag 44 mensen gewond. Een stuk spoorstaaf lag op een rail. Een 18-jarige vrouw ligt nog in het ziekenhuis, maar is niet langer in levensgevaar. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in meerdere Duitse steden gedemonstreerd tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf liepen ongeveer 20.000 mensen mee en in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten. Nu nog het weer. Plaatselijk valt er de rest van de dag wat neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 18 graden. Dat weerbeeld houdt de rest van de dag grotendeels aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Een man is zaterdagavond overleden bij een politieaanhouding op de Vaarnekamp in Rotterdam-Zuid. Agenten hielden hem aan na een melding over een gestolen fatbike. Hij kon geen identiteitsbewijs tonen en werd onwel. Reanimatie mocht niet baten. De Rijksrecherche onderzoekt de toedracht. 13 mensen die zijn getroffen door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. Nog zeker 5 mensen reizen zondag terug. 11 gewonden liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. De Franse autoriteiten zien vooralsnog geen aanwijzingen voor opzet bij de ontsporing van een trein tussen Rouen en Caen. Bij het ongeluk raakten vrijdag 44 mensen gewond. Een stuk spoorstaaf lag op een rail. Een 18-jarige vrouw ligt nog in het ziekenhuis, maar is niet langer in levensgevaar. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in meerdere Duitse steden gedemonstreerd tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf liepen ongeveer 20.000 mensen mee en in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten. Nu nog het weer. Plaatselijk valt er de rest van de dag wat neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 18 graden. Dat weerbeeld houdt de rest van de dag grotendeels aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Een man is zaterdagavond overleden bij een politieaanhouding op de Vaarnerkamp in Rotterdam-Zuid. Agenten hielden hem aan na een melding over een gestolen fatbike. Hij kon geen identiteitsbewijs tonen en werd onwel. Reanimatie mocht niet baten. De Rijksrecherche onderzoekt de toedracht. 13 mensen die zijn getroffen door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. Nog zeker 5 mensen reizen zondag terug. 11 gewonden liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. De Franse autoriteiten zien vooralsnog geen aanwijzingen voor opzet bij de ontsporing van een trein tussen Rouen en Cannes. Bij het ongeluk raakten vrijdag 44 mensen gewond. Een stuk spoorstaaf lag op een rail. Een 18-jarige vrouw ligt nog in het ziekenhuis, maar is niet langer in levensgevaar. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in meerdere Duitse steden gedemonstreerd tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf liepen ongeveer 20.000 mensen mee en in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten. Dan hebben we nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft meest bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Heb je een liedje gehoord en wil je weten wat het is? Kijk dan op feelgoodradio.nl.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Een man is zaterdagavond overleden bij een politieaanhouding op de Vaarnerkamp in Rotterdam-Zuid. Agenten hielden hem aan na een melding over een gestolen fatbike. Hij kon geen identiteitsbewijs tonen en werd onwel. Reanimatie mocht niet baten. De Rijksrecherche onderzoekt de toedracht. 13 mensen die zijn getroffen door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. Nog zeker 5 mensen reizen zondag terug. 11 gewonden liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. De Franse autoriteiten zien vooralsnog geen aanwijzingen voor opzet bij de ontsporing van een trein tussen Rouen en Cannes. Bij het ongeluk raakten vrijdag 44 mensen gewond. Een stuk spoorstaaf lag op een rail. Een 18-jarige vrouw ligt nog in het ziekenhuis, maar is niet langer in levensgevaar. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in meerdere Duitse steden gedemonstreerd tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf liepen ongeveer 20.000 mensen mee en in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten. Dan hebben we nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft meest bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De autoriteiten van Vanuatu zoeken naar 30 opvarenden van een gezonken veerboot. De boot zonk op ruwe zee tussen de eilanden Santo en Ambai. 15 passagiers ontsnapten en reddingswerkers hebben 1 lichaam geborgen. Er loopt onderzoek naar mogelijke nalatigheid en overbelasting van het schip. Bijna 300 mensen zijn vrijdag in Chili gearresteerd tijdens protesten ter herdenking van de slachtoffers van de dictatuur van Augusto Pinochet. De arrestaties volgden op botsingen met de politie. De herdenking was voor de staatsgreep van 11 september 1973 tegen president Salvador Allende. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Nog 11 gewonden liggen in het ziekenhuis. Zeker 5 mensen reizen zondag terug. Bij het ongeluk bij SUS kwamen donderdag 5 mensen uit Nederland om het leven. De Houthis zeggen dat ze met drones en raketten een militaire basis in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Volgens een woordvoerder waren wapendepots en commandocentra het doel. Dinsdag raakten bij aanvallen in Saoedi-Arabië 73 mensen gewond. Zaterdag vielen bij aanvallen in de regio Jazan nog 2 gewonden. Dan hebben we nog het weer. De rest van de dag blijft er kans op neerslag. Het is overwegend bewolkt bij een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De autoriteiten van Vanuatu zoeken naar 30 opvarenden van een gezonken veerboot. De boot zonk op ruwe zee tussen de eilanden Santo en Ambai. 15 passagiers ontsnapten en reddingswerkers hebben 1 lichaam geborgen. Er loopt onderzoek naar mogelijke nalatigheid en overbelasting van het schip. Bijna 300 mensen zijn vrijdag in Chili gearresteerd tijdens protesten ter herdenking van de slachtoffers van de dictatuur van Augusto Pinochet. De arrestaties volgden op botsingen met de politie. De herdenking was voor de staatsgreep van 11 september 1973 tegen president Salvador Allende. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Nog 11 gewonden liggen in het ziekenhuis. Zeker 5 mensen reizen zondag terug. Bij het ongeluk bij SUS kwamen donderdag 5 mensen uit Nederland om het leven. De Houthis zeggen dat ze met drones en raketten een militaire basis in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Volgens een woordvoerder waren wapendepots en commandocentra het doel. Dinsdag raakten bij aanvallen in Saoedi-Arabië 73 mensen gewond. Zaterdag vielen bij aanvallen in de regio Jazan nog 2 gewonden. Dan hebben we nog het weer. De rest van de dag blijft er kans op neerslag. Het is overwegend bewolkt bij een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De autoriteiten van Vanuatu zoeken naar 30 opvarenden van een gezonken veerboot. De boot zonk op ruwe zee tussen de eilanden Santo en Ambai. 15 passagiers ontsnapten en reddingswerkers hebben 1 lichaam geborgen. Er loopt onderzoek naar mogelijke nalatigheid en overbelasting van het schip. Bijna 300 mensen zijn vrijdag in Chili gearresteerd tijdens protesten ter herdenking van de slachtoffers van de dictatuur van Augusto Pinochet. De arrestaties volgden op botsingen met de politie. De herdenking was voor de staatsgreep van 11 september 1973 tegen president Salvador Allende. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Nog 11 gewonden liggen in het ziekenhuis. Zeker 5 mensen reizen zondag terug. Bij het ongeluk bij SUS kwamen donderdag 5 mensen uit Nederland om het leven. De Houthis zeggen dat ze met drones en raketten een militaire basis in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Volgens een woordvoerder waren wapendepots en commandocentra het doel. Dinsdag raakten bij aanvallen in Saoedi-Arabië 73 mensen gewond. Zaterdag vielen bij aanvallen in de regio Jazan nog 2 gewonden. Dan hebben we nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met plaatselijk wat regen. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 18 graden. Er waait een matige wind uit het west-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De autoriteiten van Vanuatu zoeken naar 30 opvarenden van een gezonken veerboot. De boot zonk op ruwe zee tussen de eilanden Santo en Ambai. 15 passagiers ontsnapten en reddingswerkers hebben 1 lichaam geborgen. Er loopt onderzoek naar mogelijke nalatigheid en overbelasting van het schip. Bijna 300 mensen zijn vrijdag in Chili gearresteerd tijdens protesten ter herdenking van de slachtoffers van de dictatuur van Augusto Pinochet. De arrestaties volgden op botsingen met de politie. De herdenking was voor de staatsgreep van 11 september 1973 tegen president Salvador Allende. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Nog 11 gewonden liggen in het ziekenhuis. Zeker 5 mensen reizen zondag terug. Bij het ongeluk bij SUS kwamen donderdag 5 mensen uit Nederland om het leven. De Houthis zeggen dat ze met drones en raketten een militaire basis in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Volgens een woordvoerder waren wapendepots en commandocentra het doel. Dinsdag raakten bij aanvallen in Saoedi-Arabië 73 mensen gewond. Zaterdag vielen bij aanvallen in de regio Jazan nog 2 gewonden. Dan hebben we nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met plaatselijk wat regen. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 18 graden. Er waait een matige wind uit het west-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De autoriteiten van Vanuatu zoeken naar 30 opvarenden van een gezonken veerboot. De boot zonk op ruwe zee tussen de eilanden Santo en Ambai. 15 passagiers ontsnapten en reddingswerkers hebben 1 lichaam geborgen. Er loopt onderzoek naar mogelijke nalatigheid en overbelasting van het schip. Bijna 300 mensen zijn vrijdag in Chili gearresteerd tijdens protesten ter herdenking van de slachtoffers van de dictatuur van Augusto Pinochet. De arrestaties volgden op botsingen met de politie. De herdenking was voor de staatsgreep van 11 september 1973 tegen president Salvador Allende. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Nog 11 gewonden liggen in het ziekenhuis. Zeker 5 mensen reizen zondag terug. Bij het ongeluk bij SUS kwamen donderdag 5 mensen uit Nederland om het leven. De Houthis zeggen dat ze met drones en raketten een militaire basis in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Volgens een woordvoerder waren wapendepots en commandocentra het doel. Dinsdag raakten bij aanvallen in Saoedi-Arabië 73 mensen gewond. Zaterdag vielen bij aanvallen in de regio Jazan nog 2 gewonden. Dan hebben we nog het weer. Lokaal valt wat neerslag. Ook de rest van de dag blijft het overwegend bewolkt met kans op meer neerslag. De westenwind is matig. De temperatuur blijft rond 18 graden schommelen. Dat weerbeeld houdt de rest van de dag aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De autoriteiten van Vanuatu zoeken naar 30 opvarenden van een gezonken veerboot. De boot zonk op ruwe zee tussen de eilanden Santo en Ambai. 15 passagiers ontsnapten en reddingswerkers hebben 1 lichaam geborgen. Er loopt onderzoek naar mogelijke nalatigheid en overbelasting van het schip. Bijna 300 mensen zijn vrijdag in Chili gearresteerd tijdens protesten ter herdenking van de slachtoffers van de dictatuur van Augusto Pinochet. De arrestaties volgden op botsingen met de politie. De herdenking was voor de staatsgreep van 11 september 1973 tegen president Salvador Allende. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Nog 11 gewonden liggen in het ziekenhuis. Zeker 5 mensen reizen zondag terug. Bij het ongeluk bij SUS kwamen donderdag 5 mensen uit Nederland om het leven. De Houthis zeggen dat ze met drones en raketten een militaire basis in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Volgens een woordvoerder waren wapendepots en commandocentra het doel. Dinsdag raakten bij aanvallen in Saoedi-Arabië 73 mensen gewond. Zaterdag vielen bij aanvallen in de regio Jazan nog 2 gewonden. Dan hebben we nog het weer. Lokaal valt wat neerslag. Ook de rest van de dag blijft het overwegend bewolkt met kans op meer neerslag. De westenwind is matig. De temperatuur blijft rond 18 graden schommelen. Dat weerbeeld houdt de rest van de dag aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De man die zaterdagavond overleed tijdens een politieaanhouding in Rotterdam was een 51-jarige inwoner van de stad. Hij werd op de Vaarnerkamp aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. De Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz. De CSU-leider vindt dat partijgenoten achter Merz moeten staan. Volgens Söder moet het christendemocratische blok zich niet door radicaalrechtse AfD laten verdelen. De CSU zou Merz niet wegsturen. De autoriteiten van Vanuatu zoeken naar 30 opvarenden van een gezonken veerboot. De boot zonk op ruwe zee tussen de eilanden Santo en Ambai. 15 passagiers ontsnapten en reddingswerkers hebben 1 lichaam geborgen. Er loopt onderzoek naar mogelijke nalatigheid en overbelasting van het schip. Bijna 300 mensen zijn vrijdag in Chili gearresteerd tijdens protesten ter herdenking van de slachtoffers van de dictatuur van Augusto Pinochet. De arrestaties volgden op botsingen met de politie. De herdenking was voor de staatsgreep van 11 september 1973 tegen president Salvador Allende. Dan hebben we nog het weer. Op meerdere plekken valt nu lichte neerslag. De rest van de dag wordt het onbestendiger met kans op motregen. Het blijft overwegend bewolkt, er staat een matige wind uit het westen en de temperatuur blijft rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De man die zaterdagavond overleed tijdens een politieaanhouding in Rotterdam was een 51-jarige inwoner van de stad. Hij werd op de Vaarnerkamp aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. De Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz. De CSU-leider vindt dat partijgenoten achter Merz moeten staan. Volgens Söder moet het christendemocratische blok zich niet door radicaalrechtse AfD laten verdelen. De CSU zou Merz niet wegsturen. De autoriteiten van Vanuatu zoeken naar 30 opvarenden van een gezonken veerboot. De boot zonk op ruwe zee tussen de eilanden Santo en Ambay. 15 passagiers ontsnapten en reddingswerkers hebben 1 lichaam geborgen. Er loopt onderzoek naar mogelijke nalatigheid en overbelasting van het schip. Bijna 300 mensen zijn vrijdag in Chili gearresteerd tijdens protesten ter herdenking van de slachtoffers van de dictatuur van Augusto Pinochet. De arrestaties volgden op botsingen met de politie. De herdenking was voor de staatsgreep van 11 september 1973 tegen president Salvador Allende. Dan hebben we nog het weer. Op meerdere plekken valt nu lichte neerslag. De rest van de dag wordt het onbestendiger met kans op motregen. Het blijft overwegend bewolkt, er staat een matige wind uit het westen en de temperatuur blijft rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esme Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij horecagelegenheden en woningen van LHBTQI'ers. Volgens minister van Justitie Akin Gürlek lopen in 15 provincies zaken tegen 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven. Hoeveel mensen zijn aangehouden is niet bekend. Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. Vooral door onzekerheid over het overheidsbeleid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland. Volgens de werkgeversorganisaties remt dat de economische groei in Nederland en is een gezamenlijke investerings- en groeikoers nodig. Op de afrit van de A28 bij Bijlen is zondagochtend een kind overleden door een eenzijdig ongeluk. 4 andere inzittenden, 2 volwassenen en 2 kinderen, zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door een onbekende oorzaak uit de bocht en botste tegen een boom. De afrit richting Assen is dicht. De politie onderzoekt het ongeluk. De man die zaterdagavond overleed tijdens een politieaanhouding in Rotterdam was 51 jaar en kwam uit die stad. Hij werd op de Vaarnerkamp aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Ook beelden van de aanhouding worden meegenomen. Dan hebben we nog het weer. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt met kans op motregen. De temperatuur blijft rond 18 graden. Er staat een matige wind uit het westen. Lokaal komt nu al wat neerslag voor. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit...

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij horecagelegenheden en woningen van LHBTQI'ers. Volgens minister van Justitie Akin Gürlek lopen in 15 provincies zaken tegen 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven. Hoeveel mensen zijn aangehouden is niet bekend. Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. Vooral door onzekerheid over het overheidsbeleid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland. Volgens de werkgeversorganisaties remt dat de economische groei in Nederland en is een gezamenlijke investerings- en groeikoers nodig. Op de afrit van de A28 bij Bijlen is zondagochtend een kind overleden door een eenzijdig ongeluk. 4 andere inzittenden, 2 volwassenen en 2 kinderen, zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door een onbekende oorzaak uit de bocht en botste tegen een boom. De afrit richting Assen is dicht. De politie onderzoekt het ongeluk. De man die zaterdagavond overleed tijdens een politieaanhouding in Rotterdam was 51 jaar en kwam uit die stad. Hij werd op de Vaarnerkamp aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Ook beelden van de aanhouding worden meegenomen. Dan hebben we nog het weer. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt met kans op motregen. De temperatuur blijft rond 18 graden. Er staat een matige wind uit het westen. Lokaal komt nu al wat neerslag voor. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. Dat komt vooral door onzekerheid over het overheidsbeleid, zeggen VNO-NCW en MKB Nederland na een peiling onder bijna 3500 ondernemers. De organisaties waarschuwen dat dit de economische groei raakt. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij horecagelegenheden en woningen van LHBTQI'ers in 15 provincies. Volgens minister van Justitie Akin Gürlek lopen zaken tegen 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven. KLSGL meldt dat meer dan 10 leden zijn opgepakt. Hoeveel mensen zijn aangehouden is on... Op de afrit van de A28 bij Bijlen is zondagochtend een kind overleden door een eenzijdig ongeluk. 4 andere inzittenden, 2 volwassenen en 2 kinderen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door een onbekende oorzaak uit de bocht en botste tegen een boom. De afrit richting Assen is dicht. De politie onderzoekt het ongeluk. De man die zaterdagavond overleed tijdens een politieaanhouding in Rotterdam was 51 jaar en kwam uit die stad. Hij werd op de Vaardenkamp aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Ook beelden van de aanhouding worden meegenomen. Dan nog het weer. De rest van vandaag is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en blijft de rest van de dag stabiel rond 19 graden. Er staat een matige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. Dat komt vooral door onzekerheid over het overheidsbeleid, zeggen VNO-NCW en MKB Nederland na een peiling onder bijna 3500 ondernemers. De organisaties waarschuwen dat dit de economische groei raakt. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij horecagelegenheden en woningen van LHBTQI'ers in 15 provincies. Volgens minister van Justitie Akin Gürlek lopen zaken tegen 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven. KLSGL meldt dat meer dan 10 leden zijn opgepakt. Hoeveel mensen zijn aangehouden is Op de afrit van de A28 bij Bijlen is zondagochtend een kind overleden door een eenzijdig ongeluk. 4 andere inzittenden, 2 volwassenen en 2 kinderen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door een onbekende oorzaak uit de bocht en botste tegen een boom. De afrit richting Assen is dicht. De politie onderzoekt het ongeluk. De man die zaterdagavond overleed tijdens een politieaanhouding in Rotterdam was 51 jaar en kwam uit die stad. Hij werd op de Vaardenkamp aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Ook beelden van de aanhouding worden meegenomen. Dan nog het weer. De rest van vandaag is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en blijft de rest van de dag stabiel rond 19 graden. Er staat een matige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Bij het veerbootongeval in Indonesië zijn zeker 6 mensen omgekomen. Meer dan 120 opvarenden worden vermist. Reddingsdiensten hebben meer dan 100 mensen gered. De boot had 243 mensen aan boord en verloor zondagochtend op zee het radiocontact met de autoriteiten. Het schip voer van Surabaya naar Banjarmasin. De politie heeft zondagochtend in Zwijndrecht een 19-jarige man aangehouden na een schietincident op een Amsterdams festival zaterdagavond. Een man en een vrouw liepen een schampschot op. De politie kreeg kort voor 21:30 s'avonds meldingen over schoten bij festival Parels van de Stad aan de Sportparklaan. De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op nauwer samen te werken, ook aan kunstmatige intelligentie. China wil daarvoor een open-source zone voor AI opzetten. De landen hebben ook hun zorgen uitgesproken over de spanningen in het Midden-Oosten. Dat zei Xi op een top in India. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij horecagelegenheden en woningen van LHBTQI'ers. Justitieminister Akin Gürlek zegt dat 162 verdachten in 15 provincies worden onderzocht. Aanklagers melden 26 aanhoudingen. KOSGL zegt dat zeker 50 activisten zijn opgepakt. Dan nog het weer. De rest van vandaag is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt en de westenwind waait matig. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Bij het veerbootongeval in Indonesië zijn zeker 6 mensen omgekomen. Meer dan 120 opvarenden worden vermist. Reddingsdiensten hebben meer dan 100 mensen gered. De boot had 243 mensen aan boord en verloor zondagochtend op zee het radiocontact met de autoriteiten. Het schip voer van Surabaya naar Banjarmasin. De politie heeft zondagochtend in Zwijndrecht een 19-jarige man aangehouden na een schietincident op een Amsterdams festival zaterdagavond. Een man en een vrouw liepen een schampschot op. De politie kreeg kort voor 21:30 s'avonds meldingen over schoten bij festival Parels van de Stad aan de Sportparklaan. De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op nauwer samen te werken, ook aan kunstmatige intelligentie. China wil daarvoor een open source zone voor AI opzetten. De landen hebben ook hun zorgen uitgesproken over de spanningen in het Midden-Oosten. Dat zei Xi op een top in India. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij horecagelegenheden en woningen van LHBTQI'ers. Justitieminister Akin Gürlek zegt dat 162 verdachten in 15 provincies worden onderzocht. Aanklagers melden 26 aanhoudingen. KOSGL zegt dat zeker 50 activisten zijn opgepakt. Dan nog het weer. De rest van vandaag is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt en de westenwind waait matig. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Extinction Rebellion heeft zondagmiddag opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond 1 uur betraden activisten de oprit naar de Utrechtse baan. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen. Rond 2 uur begon de politie met aanhoudingen. Volgens de politie waren 6 activisten begonnen met het blokkeren van de snelweg. Canada wil volgens de Wall Street Journal een bijzondere vorm van lidmaatschap van de Europese Unie. Premier Mark Carney vraagt of Canada geassocieerd lid kan worden. De EU zou daarvoor openstaan. Canada en de EU bespreken ook makkelijker verkeer van goederen en diensten en nauwere samenwerking. Het Kremlin sluit nieuwe onderhandelingen tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten in oktober niet uit. Dat zegt woordvoerder Dmitri Peskov. Washington wil gesprekken over de oorlog in Oekraïne hervatten. Eerdere pogingen liepen vast. Het Kremlin wees een ontmoeting tussen Poetin en Zelensky in december af. Bij het veerbootongeval in Indonesië zijn zeker 6 mensen omgekomen. Meer dan 120 opvarenden worden vermist. Reddingsdiensten hebben meer dan 100 mensen gered. De boot had 243 mensen aan boord en verloor zondagochtend op zee het radiocontact met de autoriteiten. Het schip voer van Surabaya naar Banjarmasin. Dan nog het weer. De rest van de dag wordt het onbestendiger met kans op een bui. De temperatuur blijft rond 19 graden. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-noordwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Extinction Rebellion heeft zondagmiddag opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond 1 uur betraden activisten de oprit naar de Utrechtse baan. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen. Rond 2 uur begon de politie met aanhoudingen. Volgens de politie waren 6 activisten begonnen met het blokkeren van de snelweg. Canada wil volgens de Wall Street Journal een bijzondere vorm van lidmaatschap van de Europese Unie. Premier Mark Carney vraagt of Canada geassocieerd lid kan worden. De EU zou daarvoor openstaan. Canada en de EU bespreken ook makkelijker verkeer van goederen en diensten en nauwere samenwerking. Het Kremlin sluit nieuwe onderhandelingen tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten in oktober niet uit. Dat zegt woordvoerder Dmitri Peskov. Washington wil gesprekken over de oorlog in Oekraïne hervatten. Eerdere pogingen liepen vast. Het Kremlin wees een ontmoeting tussen Poetin en Zelensky in december af. Bij het veerbootongeval in Indonesië zijn zeker 6 mensen omgekomen. Meer dan 120 opvarenden worden vermist. Reddingsdiensten hebben meer dan 100 mensen gered. De boot had 243 mensen aan boord en verloor zondagochtend op zee het radiocontact met de autoriteiten. Het schip voer van Surabaya naar Banjarmasin. Dan nog het weer. De rest van de dag wordt het onbestendiger met kans op een bui. De temperatuur blijft rond 19 graden. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-noordwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899.
2: We zitten voor je klaar.
1: Horen we je straks?
2: De Bellijn.
3: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
4: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod met 4% verminderen. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. In Yanbu ligt nog exportvoorraad voor 5 tot 7 dagen. Reparatie kan 5 tot 6 weken duren. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Canada wil volgens de Wall Street Journal een bijzondere vorm van lidmaatschap van de Europese Unie. Premier Mark Carney vraagt of Canada geassocieerd lid kan worden. De EU zou daarvoor openstaan. Canada en de EU bespreken ook makkelijker verkeer van goederen en diensten en nauwere samenwerking. Het Kremlin sluit nieuwe onderhandelingen tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten in oktober niet uit. Dat zegt woordvoerder Dmitri Peskov. Washington wil gesprekken over de oorlog in Oekraïne hervatten. Eerdere pogingen liepen vast. Het Kremlin wees een ontmoeting tussen Poetin en Zelensky in december af. Dan nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op motregen. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur schommelt rond de 19 graden. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

Zijn vrienden kennen hem niet meer en kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod met 4% verminderen. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. In Yanbu ligt nog exportvoorraad voor 5 tot 7 dagen. Reparatie kan 5 tot 6 weken duren. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Canada wil volgens de Wall Street Journal een bijzondere vorm van lidmaatschap van de Europese Unie. Premier Mark Carney vraagt of Canada geassocieerd lid kan worden. De EU zou daarvoor openstaan. Canada en de EU bespreken ook makkelijker verkeer van goederen en diensten en nauwere samenwerking. Het Kremlin sluit nieuwe onderhandelingen tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten in oktober niet uit. Dat zegt woordvoerder Dmitri Peskov. Washington wil gesprekken over de oorlog in Oekraïne hervatten. Eerdere pogingen liepen vast. Het Kremlin wees een ontmoeting tussen Poetin en Zelensky in december af. Dan nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op motregen. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur schommelt rond de 19 graden. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod met 4% verminderen. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. In Yanbu ligt nog exportvoorraad voor 5 tot 7 dagen. Reparatie kan 5 tot 6 weken duren. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Canada wil volgens de Wall Street Journal een bijzondere vorm van lidmaatschap van de Europese Unie. Premier Mark Carney vraagt of Canada geassocieerd lid kan worden. De EU zou daarvoor openstaan. Canada en de EU bespreken ook makkelijker verkeer van goederen en diensten en nauwere samenwerking. Het Kremlin sluit nieuwe onderhandelingen tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten in oktober niet uit. Dat zegt woordvoerder Dmitri Peskov. Washington wil gesprekken over de oorlog in Oekraïne hervatten. Eerdere pogingen liepen vast. Het Kremlin wees een ontmoeting tussen Poetin en Zelensky in december af. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een matige west-noordwestenwind. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod met 4% verminderen. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. In Yanbu ligt nog exportvoorraad voor 5 tot 7 dagen. Reparatie kan 5 tot 6 weken duren. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Canada wil volgens de Wall Street Journal een bijzondere vorm van lidmaatschap van de Europese Unie. Premier Mark Carney vraagt of Canada geassocieerd lid kan worden. De EU zou daarvoor openstaan. Canada en de EU bespreken ook makkelijker verkeer van goederen en diensten en nauwere samenwerking. Het Kremlin sluit nieuwe onderhandelingen tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten in oktober niet uit. Dat zegt woordvoerder Dmitri Peskov. Washington wil gesprekken over de oorlog in Oekraïne hervatten. Eerdere pogingen liepen vast. Het Kremlin wees een ontmoeting tussen Poetin en Zelensky in december af. Dan nog het weer. De komende uur is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een matige west-noordwestenwind. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van PRO, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuinigingen op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijksten. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van PRO, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus.

0: weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuinigingen op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van PRO, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijksten. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van PRO, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.